in een eigen tijd. In een eigen wereld. En die wil zingen, die wil lachen, die wil, dat gibt's niet schreien.